0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, rimmelinderop,
0: als ik mijn ogen open.

0: middernacht.
1: Donia, Donia, drie man in de rondte.
0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, drie man in de rondte.